0: Hoeveel zit dit jaar?
1: Vijf.
0: Lieutenant, warning for equipment. Correction, warning for a speed.
1: 10-4.